0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond. Dit is

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
5: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
4: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
6: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
4: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Trusten!
9: Klaar voor maximale impact? Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
10: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
9: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
10: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
3: Lekker Thuis.
0: Met
3: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
4: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
3: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
5: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
3: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Rusten!
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
2: Antwerk.
0: Met
2: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
4: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
3: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
5: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
3: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Trusten!
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
2: Antwerk.
0: Met
2: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
4: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
3: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen het Kooi-Uurke.
1: Het Kooi-Uurke.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: jouw mond.
1: Ik zeg oeh.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: non-stop de beste muziek op je radio.
1: Op je radio.
0: Dit is Helmond.
2: Oh,

0: Jij bent Helmond.
1: Dit is de muziek van jouw dag.
2: Gaukje, ik wil dansen.
3: Ik ben bang voor een nieuwe dag.
2: Prinses en de geit. Nacht. Bloom, confess to you.
1: Dit is de muziek van jouw leven.
0: Je hoort het hier.
1: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.

0: Zometeen.
1: R&D on air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jessel-Gus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: R&D on air.

0: is helder. Yes.
1: Ja, ja, wel met Dirk.
2: Maar niet met Aaron.
1: Nee, die zit nog steeds ergens in Frankrijk, volgens mij.
2: Ja, Aaron is lekker op vakantie. Dus vandaag zijn wij er, Davy en Dirk.
1: Ja, klopt. Normaal gesproken komt hier een Vrijdag is Vrij jingle.
2: Ja, ja, alleen die is eventjes... die is vrij vandaag.
1: Ja, die heeft ook vakantie.
2: Ja, precies. Overigens, op 26 juni is Aaron wel weer terug zoals jullie gewend zijn. Dus ik dacht, ik zeg het er toch even bij. Ja, maar wij gaan er ons eigen twist aan geven, Davy.
1: Ja, daarom. En nog een klein dingetje van Aaron wat we doorkregen.
3: Wat een bloedhitte. Ik word gillend gek.
1: Volgens mij hebben zij ook dezelfde temperaturen als hier.
2: Nou, ik denk dat Frankrijk nog wel een stukje heftiger is, of niet? Ja, ik weet het niet. Ik heb niet gekeken eigenlijk.
1: Ik ook niet.
2: Maar hij gaat in ieder geval... ja, hij heeft het warm,
1: ja,
2: geloof ik.
1: Ja, dat lijkt me ook wel.
2: Dat is de strekking inderdaad. Yes, let's begin.
1: Yep.

0: dat was onze enige echte meneer op vakantie, Aaron D. met Uncover.
1: Het is toch een beetje traditie geworden, hè?
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Als hij er niet is, dan draaien we hem. En als hij er wel is, dan draaien we hem ook. Dus.
1: Ja. Maar nu hoeft hij hem niet zelf af te kondigen of aan te kondigen.
0: Nou, dat laat hij mij meestal ook doen, hoor. Dus,
1: Ja, ik heb wel eens gehoord dat hij zijn eigen platen aankondigt.
0: Ik denk op het moment als hier niemand anders zit, dan doet hij het zelf, inderdaad. Maar op het moment als ik er ben, dan ben ik het meestal.
1: Ja, oké.
0: Anders is het ook een beetje schaamteloze zelfpromotie natuurlijk, hè? Maar nou, nu is hij er niet, dus dan mogen we hem draaien ook, toch?
1: Ja, ja, precies.
0: Yes, hoe is het met jou?
1: Ja, Davy? Goed.
0: Ja,
1: ja,
0: mooi. Lekker.
1: Het is wel een beetje stressen, want het tweede uur staat er nog niet in.
0: Nee, dat moet even naar de techniek kijken om dat te doen natuurlijk. Ik kijk naar jou, want jij bent de techniek vandaag.
1: Ja.
0: Heb je het ook zo warm? Of,
1: Ja, het is... ik ben blij dat hier airco is.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Het was vanmiddag, was het echt wel... Goed heet.
0: Goed heet. Ik wandel even elke dag. En vanmorgen heb ik het even tussen best en zon gedaan, zeg maar. Maar ook even gewoon tussen de bomen. Niet te veel zon, want het was echt heel erg warm.
1: Het was ook sowieso benauwd vanmorgen.
0: Ja, dat vond ik ook inderdaad. Ja.
1: Het heeft vannacht blijkbaar geregend.
0: Ja,
1: niks van gehoord.
0: Heb gezien. Ja. Vanmorgen. Het was al een beetje nattig en zo. Maar goed, het weer. Krijgen we straks het weer ook trouwens?
1: Ja, we krijgen gewoon het weer.
0: Oké, dat gaan we straks uitgebreid nog een keer bespreken. Maar goed, yes. Ik zou even nog even mededeling doen van huishoudelijke aard. Dat is een ding.
1: Ja, we hebben geen draaiboek. Dus,
0: Ik heb de draaiboeken van vorige keer erbij gepakt. Ik denk, Aaron die is trots op mij nu. Maar goed, verzoekjes, suggesties of opmerkingen. Dit mag naar arondonair@ditishelmond.nl. Of een DM'tje via Facebook of Instagram. @arondcrew of @ditishelmond. Op dit moment hebben we even geen WhatsApp. Maar we werken eraan om die zo snel mogelijk weer terug te krijgen.
1: Ja.
0: Mocht je toch bij de socials zijn, laat even een like achter. Of een follow of whatever. Ook op facebook.com/arondonair.
1: Ja, nou. Ik hoorde al heel fijn dat de Aaron D XL uitzending gepromoot werd.
0: Ja, de live. Het is helemaal live, bedoel je?
1: De tot. Wat je aan de uuropener hebt.
0: Oh, is het zo? Ja, ik heb geen idee.
1: Ja, die stond erin. Maar ik snap niet waarom. Het is niet de eerste vrijdag van de maand, toch?
0: Nee. Het is ook geen XL, want we hebben ook geen gast.
1: Nee.
0: Dus voor alle mensen die al een beetje in de war waren, het is geen XL.
1: Nee.
0: Maar Aaron is er ook niet. Dus we zijn allemaal een beetje in de war op het moment.
1: Ja, precies.
0: Zullen wij naar het volgende nummer toe?
1: Ja, zullen we eerst de promo doen?
0: Yes, dat is goed.
1: Als je wil.
0: Als je wil. Ja. We proberen het. Nee, ook die is op
1: ook
0: vakantie.
1: Ook die is op vakantie. Even kijken.
0: Nee, nog steeds
1: nee,
0: niet.
1: Nee, hij wil niet.
0: Nou.
1: Ja, dan start ik gewoon de plaat in.
0: Gewoon plaat in? Yes. Ja. American Girls, Harry Styles.

0: Yes, dit was I Can Dream About You. Alleen de artiest weet ik even niet, want je moet even iets omhoog scrollen.
1: Oh, sorry. Ja, ik ben nog bezig yes. Een tweede uur erin te
0: Dan,
1: zetten.
0: Dan Hartman, dat is hem. Sorry, jongens. Ik heb hier een extra scherm en dan kan ik alles zien. Maar als het op een andere scherm staat, dan zie ik het natuurlijk niet. Maar ja, dat was inderdaad I Can Dream About You van Dan Hartman.
2: Dit is Helmond weer.
0: Yes. In het zuiden van het land staat een enorm warm en zomers weekend voor de deur. Na wisselvallige periode lopen de temperaturen de komende dagen flink op. Vrijdag en zaterdag kan het in Brabant en Limburg, dus in deze omgeving, lokaal zelfs tropisch warm worden met temperaturen rond of net boven de 30 graden. Daarbij schijnt geregeld de zon, al blijft er vooral later op de dag kans op een stevige onweersbui. Dus ga je erop uit de komende dagen, vergeet er niet om voldoende water mee te nemen, de schaduw op te zoeken en je natuurlijk goed in te smeren.
1: Ja, en voldoende eten en drinken.
0: Ja, inderdaad. Voldoende eten en drinken.
1: Vooral het eten. Dat meeste en vergeten dat nog wel eens.
0: Het eten, ja?
1: Ja.
0: Ik vergeet altijd te drinken.
1: Ja, drinken is sowieso heel belangrijk. Maar eten is ook heel belangrijk. Ja, zeker, want anders ga je van je stokje af.
0: Ja, dat is ook waar. Dat is ook waar, ja. Dus of een bedje op, kan ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Tegen de zon steken. Ga jij nog wat doen komend weekend? Dit weekend?
1: Komend weekend eigenlijk nog niet. Ik ben meer aan het voorbereiden voor volgend weekend.
0: Ja, want jij gaat naar een festival, hè?
1: Ja, een mega hardcore. Wat er allemaal is.
0: Ja, ja, ja. En ja, ik in weet
1: Biddinghuizen.
0: Niet hoe het, Biddinghuizen. Oh, dat is bij waar Lowlands ook altijd is, toch? Of niet?
1: Ja, dat is hetzelfde trein.
0: Ja, precies.
1: Je kunt vanuit de mainstage kun je zo de achtbanen zien, als het ware.
0: Sorry, nu moet ik ook even zeggen, Defcon Intense en dat soort dingen, sorry.
1: Defcon.
0: Ja, precies.
1: Intense is al is 2 weken geleden geweest.
0: Ja, ik zei Lowlands, dus dan moet ik eigenlijk de andere nog
1: anders. Het is toch al uitverkocht. Dus,
0: ja, daarom. Je kan er niet meer heen. Maar wel leuk, zeg. Ja.
1: Ja.
0: Ik hoop dat het niet zo heel warm is als nu, maar ja, je gaat het zien natuurlijk.
1: Ja, sowieso. Je hebt dan gratis watertappunten overal. Dus dat wordt wel heel goed voor je gezorgd. Dus meer EHBO. 2 jaar geleden was dat ook zo. Vorig jaar of 2 jaar geleden was het ook zo.
0: Oh ja.
1: Echt tropisch, tropisch warm.
0: Ja.
1: En dan wordt er wel echt beter op gelet dat mensen niet van hun stokje afgaan.
0: Ja, nee, want dat is natuurlijk niet goed.
1: Nee. Dan kun je ook letterlijk overal, bij iedere stage kun je ook water tappen. En bij de bar kun je water krijgen. Dus dat, zonder dat je 4 munten kwijt bent,
0: gelukkig maar,
1: kun je daar onbeperkt water drinken.
0: Ja, dat moet ook wel inderdaad. Nou, leuk. Veel plezier in ieder geval.
1: Ja, komt goed.
0: Wij gaan door met het volgende, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Dus Bloodline van Alex Warren en Jelly Roll.

0: Ja, ik scroll hem weer terug naar boven toe.
1: Ja, ik had weer een existentiële crisis hier op mijn hoofd, geloof ik. Want Davy ging snel omhoog. Maar dit was Midnight Sun van Sarah Larsson. En ja, wat hebben we verder nog op het programma staan eigenlijk?
0: Ja, sowieso het volgende uur de Interactive Power Charts.
1: Ja, ja, ja.
0: Die wil ik nu nog snel in het systeem binnen zitten.
1: Ja, ja, ja, die werd ons op ons hart gedrukt. En inderdaad, die moeten we nog wel even doen.
0: Dat is volgens mij ook wel een dingetje bij Aaron. Die moet en zal komen.
1: Ja, ja, ja, want iedereen die wacht erop natuurlijk. Ja. Dus dat moeten we natuurlijk wel doen elke week.
0: Ja, precies.
1: Dus inderdaad, de Interactive Power Chart komt straks. En ja, dit wijkt voor mij ook een beetje af van een XL-uitzending. Want natuurlijk, als ik erbij ben, dan hebben we vaak een gast. En doldwaze prijzenquiz en dat soort dingen. Ja. Maar dat hebben we dit keer niet.
0: Nee.
1: Dus we moeten even kijken hoe we dat vullen. Zal ik even kijken of ik voor na een paar nummers wat game tipjes of game nieuws kan verzorgen?
0: Ja,
1: ja, dat ga ik even doen. Dan ga ik even achteraan.
0: Ja.
2: Dus, dit is Helmond. Is Helmond.
0: Oh, die staat verkeerd in het systeem.
1: We krijgen Karin tussendoor. Ja,
0: ja, hoi Karin. Enig.
1: Ja. Zullen we gewoon naar de volgende gaan? En dan ga ik even kijken wat ik bij elkaar kan scharpen.
0: Ja, is goed.
1: Oh, Bamboleo van Gypsy Kings.
0: Ja.

0: Heerlijk. Ja, brengt meteen in die vakantiestemming, hè? De zomerstemming eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Yes. Ja, voor wie het net had gemist, omdat ik wat laat was, Bamboleo van Gypsy Kings. Inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Ja. Dan komen we bij het volgende onderwerp. Wat is het volgende onderwerp, Davy? Want ik ben nog bezig met...
1: Jij bent nog bezig?
0: Met elkaar harken, ja.
1: Ja, dan kunnen we nog een plaatje draaien.
0: Ja, zullen we nog een plaatje doen? Ja.
1: Ja.
0: Heeft dat iets te maken met iets, het plaatje? Het volgende plaatje?
1: Nee, ik denk dat gewoon...
0: Is het een wens van je, zeg maar?
1: Ja, dat we, sowieso... ja, nee.
0: Nee?
1: Nee, ja, ik weet niet waar je naartoe wil gaan.
0: Nee, gewoon, ja, het volgende nummers vrij zijn. Dus ik dacht, misschien vind je het lekker dat nu het weekend eraan komt. Of dat soort dingen, dat je even vrij bent. Of moet je werken dit weekend?
1: Ik moet gewoon werken dit weekend.
0: Ja, ik niet.
1: Ik heb morgen nog een grote uitvaart. En nog wat andere feesten en partijen, zou ik maar zeggen.
0: Oh, ja, nou kan ik snappen dat het een beetje raar was als ik inderdaad vrij zijn met een of andere uitvaart aan het koppelen was. Maar dat was niet mijn bedoeling in ieder geval.
1: Ja, je kunt ook op een andere manier vrij zijn.
0: Ja, dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. Oh, dat is ook waar, ja. Gewoon je vleugels spreiden en de wereld in.
1: Ja, precies.
0: Goed, vrij zijn. Marco Borsato.

0: Dat was Marco Borsato met Vrij Zijn. Ja, vrijgesproken. Wordt weer gedraaid.
1: Ja,
0: dat is eigenlijk wel fijn eigenlijk weer.
1: Ja,
0: wat vind jij, Davy?
1: Eigenlijk wel. Want het is gewoon een super artiest qua vocalen. En als je terugkijkt wat hij neer heeft gezet. Ja, dat is à la Guus Meeuwis eigenlijk een beetje. Als je terugkijkt naar bepaalde concerten en zo.
0: Ja, en Sinfonica in Rosso en zo, natuurlijk.
1: Ik wil dat al extra niet zeggen, maar ja.
0: Oh ja, wordt dat nog gedaan eigenlijk? Ik heb geen idee eigenlijk. Of,
1: Volgens mij heeft Anouk dat nog gedaan en Nick Simon.
0: Ja.
1: En volgens mij is het daarna ook gestopt.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Ja, nou ja, goed.
1: Gaan we door met...
0: Ik heb wat game nieuws bij elkaar geharkt. Heb jij iets leuks voor op de achtergrond, Davy? Oh. Ja, oké, okay, leuk.
1: Ja.
0: Hij mag wel iets zachter trouwens. Want dan, ja, dank u. Yes, Epic Games zet vol in op kunstmatige intelligentie... in de volgende versie van de populaire game engine Unreal Engine 6. Wat zit je nou aan schuiven?
1: Sorry.
0: Onder andere bekend van games zoals Fortnite, Hogwarts Legacy en Expedition 33. Ontwikkelaars krijgen straks de ondersteuning van AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Die kunnen helpen bij tijdrovende taken bij het maken van games. Volgens Epic zorgt dit ervoor dat de makers meer tijd overhouden voor creativiteit. Wat vind jij nou van AI in dat opzicht?
1: Ik vind AI, ik gebruik het vaker om snel wat dingetjes in elkaar te zetten. Yeah. Of als je dan net niet weet, om dan even ChatGPT zo van te vragen van... Hey, hoe moet ik dan dat doen? En dan komt hij met een hele waslijst zo van... Oh, dan moet je zo en zus en zo en doen.
0: Ja, precies.
1: Ik vind het wel handig, maar het moet niet zo zijn dat het...
0: Een vervanging wordt.
1: Ja, precies.
0: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Het moet een hulptool zijn.
0: Inderdaad. Generatieve AI vind ik ook wat lastig. Ja. Want ik vind het werk van echte artiesten altijd beter.
1: Is ook.
0: Maar voor deze dacht ik wel van... Oh ja, want dan zorgt het ervoor dat er meer tijd overblijft voor creativiteit. Dus eigenlijk wordt een proces... Je wordt je aan de hand gehouden. Op het moment dat je wel creatief bent, maar niet kan coderen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dan denk ik, nou, daar zijn er wel use cases voor. Dus het wordt daarnaast ook eenvoudiger om content en code uit te wisselen... tussen verschillende projecten. Dus ja, of AI straks de volgende grote hitgame bedenkt. Geen idee, maar we gaan het zien. Groot nieuws voor GTA-fans. Ben jij GTA-fan?
1: Nee, ik volg het wel een beetje. Ik heb het vroeger wel gespeeld. Maar ik heb tegenwoordig geen gaming console meer.
0: Oh, nee.
1: Ik heb geen PlayStation. Ik heb
0: Xbox.
1: Nee.
0: Switch.
1: Nee.
0: Ik moest allemaal zeggen nu.
1: Ja, kan.
0: Maar ja, oké. Okay. Nou ja, in ieder geval Rockstar Games heeft aangekondigd... dat de pre-orders voor Grand Theft Auto 6... op 25 juni van start gaat, dus volgende week. Sorry?
1: Is dat niet al drie keer uitgesteld of een keer uitgelekt?
0: Ja,
1: of
0: maar hij gaat nu echt komen.
1: Ah,
0: ja, ja, in november, als ik me niet vergis. 19 november, ja, dat was
1: En dan zeker een beta-versie van de echte versie, of dat dan weer niet?
0: Nou, ze zijn er al meer dan 12 jaar mee bezig, dus ik mag hopen dat het gewoon een echte versie wordt.
1: Nou, dan ben ik benieuwd.
0: Ja, ik ook. Yes. Ja, tegelijkertijd is ook de eerste cover van de game onthuld. En hij verschijnt dus op 19 november voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S. GTA 6 is een van de grootste verwachte game releases ooit. Hij is inderdaad al een paar keer uitgesteld, maar het lijkt er nu toch na ruim 13 jaar al, toch echt op dat hij gaat komen binnenkort. Over grote game releases gesproken... Nintendo heeft officieel de remake aangekondigd van de legendarische Zelda-game... The Legend of Zelda Ocarina of Time.
1: Oeh.
0: Voor de Switch 2. De klassieker verscheen oorspronkelijk in 1998 op de Nintendo 64... en wordt door veel gamers gezien als een van de beste games ooit gemaakt. Hij staat ook nog steeds bovenaan bij Metacritic, overigens.
1: Ja, ik weet dat in jouw jingle van je game tips... van Dirk's Game Tips, ingesproken door mij.
0: Ja, ingesproken door jou. En gemaakt door jou.
1: Ja, klopt. Maar nu niet bij de hand.
0: Nee, ergens in het archief.
1: Staat er ergens in het systeem waar ik niet bij kan. Nee, maar, dat daar de muziek van erin zit.
0: Is dat zo? Volgens mij niet. Ik heb Mario gehoord. Ik heb volgens mij Castlevania gehoord. En dan hebben we een Wii dingetje later.
1: Ja, weet niet precies zeker. Maar ik heb gewoon wat erin gegooid.
0: Ik zal maar het naluisteren.
1: We hebben die toen ergens voor gebruikt, dat weet ik wel.
0: Oh, dat zou heel goed kunnen. Ik zal ze na gaan luisteren. Maar Nintendo liet een korte teaser zien met vernieuwde stijl. Maar details over de gameplay en nieuwe functies zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de remake ergens dit jaar exclusief voor de Switch 2 verschijnt. En dan als laatst. Een ongeopend exemplaar van Super Mario Bros. Voor de Nintendo Entertainment System, ofwel de NES, heeft een recordbedrag van maar liefst $3 miljoen opgebracht tijdens een veiling.
1: Oh.
0: Daarmee is het de duurst verkochte videogame ooit. Het gaat om een zeldzame versie uit 1985 die nog volledig in de originele verpakking zat. Verzamelaars zijn bereid steeds hogere bedragen neer te tellen voor bijzondere exemplaren van klassieke games. Maar dit bedrag verbreekt alle eerdere records ruimschoots. Dus mocht je ergens nog in een oude doos met Nintendo-spellen op zolder hebben liggen, misschien toch maar even kijken wat het waard is voordat je naar de kringloop gaat.
1: Ja, dat is sowieso met vintage spullen dat meer waard is eigenlijk.
0: Ja, vaak wel in mint condition, zo noemen ze dat dan. Mm-hmm. Als hij verzegeld zit of als hij nog ingepakt zit, folie eromheen, dat soort dingen, dan is hij het meest waard.
1: Mm-hmm.
0: Maar vaak is het inderdaad ook nog wel op bepaalde versies. Zo weet ik van Ocarina of Time, waar ik het net over had. Er was een versie 1.1.
1: Ja.
0: Daar zaten nog andere icoontjes in. Ja, als je die echt daadwerkelijke versie hebt, die is enorm veel geld waard. En dan uiteindelijk de meest verscheepte was 1.2.
1: Mm-hmm.
0: Dus die is altijd minder geld waard eigenlijk.
1: Ja, dat hoor je dus ook af en toe met Lego.
0: Is dat zo, ja?
1: Ja, een vriend van mij die koopt dus iedere keer 2 sets.
0: Ja?
1: Eentje laat hij gewoon op de zolder liggen en eentje bouwt hij dan.
0: Oh ja, oh.
1: Voor dan later wat door te verkopen.
0: Oh, oké. Okay. Oké, okay. Ja, nou ja, goed, daar zit sowieso een handel in natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Ik heb ooit een keer, heb ik ook iets, voor mij was het een 3DS van Nintendo, de Majora's Mask van Zelda versie.
1: Mm-hmm.
0: Heb ik ook nooit geopend, maar volgens mij zit die ergens te verstoffen op mijn zolder. Ik had ook niet de intentie om door te verkopen, maar ik dacht van als mijn oude DS kapot gaat, dan ga ik deze gebruiken. Maar die is nooit kapot gegaan. Dus ik zal eens opzoeken, kijken wat die waard is eigenlijk.
1: Ja, zet hem op Marktplaats.
0: Ja, maar dat vind ik zonde, ik wil hem zelf houden.
1: Ja.
0: Niet dat ik hem ooit ga gebruiken, maar zo ben ik dan weer. Ik verkoop het niet, maar ik wil het wel houden.
1: Nee, snap ik.
0: Zet ik hem ergens in een etalage of zo. Voor mezelf dan, hè? Of een vitrine of iets dergelijks.
1: Zo'n vitrinekast.
0: Ja, vitrinekast. Ja. Ja, kan je hem altijd bewonderen.
1: Ja, precies. Moet je hem wel af en toe afsloffen zo?
0: Ja, dat moet inderdaad wel, ja. Oh, dat moet ik eigenlijk nog doen. Daarover gesproken, over afstoffen met dit weer. Even onszelf afstoffen, even wat water, even hydrateren.
1: Ja,
0: en even verkoeling opzoeken.
1: Even een ijsje.
0: Precies.

0: Kun je ijsje al op?
1: Ja. Zit er al helemaal in.
0: Oh. Wat voor ijsje heb je gehad? Zonder mij een merkje te noemen. Dat is heel lastig.
1: Een peer-ijsje.
0: Oh, ja.
1: Ja, prima toch?
0: Ja. Hoe moet ik het gaan...
1: En jij?
0: Hoe moet ik het gaan verwoorden zonder merken?
1: Ja.
0: Een ijsje waar je mee naar de maan toe kunt.
1: Ah, ja. Ja, oké. Okay, ja. Verschillende fruitsoorten ijsje.
0: Ja,
1: zoiets
0: precies.
1: In die richting. Ja,
0: ja precies dat.
1: Ja, precies. Oh, lekker hoor. Twee weken terug was de bekendmaking van Dit is Helmond Live. Dus ik dacht, laten we er nog even aandacht aan besteden. Woensdag 18 november om 19:30 in de cacaofabriek presenteert Aaron Dit is Helmond Live. Met verschillende artiesten zoals Ryan Sounds, Aaron D., Diede van den Heuvel, Sylvia Samson, Sam Jansen en er volgen nog meer namen. Meer info en tickets kan via cacaofabriek.nl/agenda en dan kan je hem vinden. Dus 18 november om 19:30
0: ja,
1: in de cacaofabriek.
0: En dan zie je waarschijnlijk ons ook.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik ben er sowieso bij. Geen idee in welke hoedanigheid, maar ik zal opvangen wat ik kan opvangen.
0: Ja, misschien artiestenbegeleiding. Of,
1: ja, precies. Erg
0: co-host,
1: achter de schermen. Of weer vanuit de keuken, zoals vorige keer ging ook zo goed toen.
0: Dat was mijn fout, sorry.
1: Nee, Aaron zat door me heen te praten, dus geen probleem.
0: Ja, Aaron hoorde je niet via de monitoren, zou ik maar zeggen.
1: Nee, dat klopt, ja.
0: Oh, dus die ging gewoon door en wij hadden eens van... Huh? Dat was mijn fout, sorry.
1: En ja, jij en Jason doen de techniek, hè?
0: Ja.
1: Ja, dit keer ook weer dus.
0: Tenminste, ze hebben... Aaron heeft mij weer gevraagd daarvoor. Dus
1: leuk.
0: Met alle plezier.
1: Leuk, ja. Top. Oké, dus dat inderdaad. Hebben wij nog iets wat we willen bespreken? Of gaan we naar het volgende nummer?
0: Ik denk dat we gewoon heel veel muziek gaan draaien.
1: Ja? Ja, ben je bang om met mij te praten? Of?
0: Nee. Nee, ja, ik heb gewoon niet zoveel... Ja, het is warm. Het is heet.
1: Ja, dat hadden we. Dat
0: er komt regen aan.
1: Is zo. Ik zie nog geen wolken, hoor.
0: Ja.
1: Of een donkere wolken pakken zich vanavond samen boven dit programma, zeg maar.
0: Ja, wie weet. Nee, ja. Ja, dus code geel, oranje.
1: Ja, geel inderdaad, voor het weer.
0: Voor, wat is het? Limburg en Brabant?
1: Limburg en Brabant, inderdaad, ja. Ja.
0: Er komen aardige vlekjes open, had ik straks gezien.
1: Ja, er komen wel wat onweersbuien. Ik zag dat bij mijn ouders in Harlingen was het 22 graden. Dus dat is prima te doen eigenlijk.
0: Dat is lekker.
1: Hier 33.
0: Als het niet meer is.
1: Ja, volgens mij 33. Maar goed, wij gaan naar het volgende nummer in ieder geval. Dat is Atlas van Pommelien Thijs.
0: Weet jij waar de kaart is?
1: Ik ga even zoeken. Ik denk in de keuken.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Ja, daar zijn we weer.
1: Ja.
0: We wilden een doorstart doen, maar dat...
1: Dat ging niet.
0: Computer zei nee.
1: Nee.
0: Maar nee. We gaan nu naar de volgende, denk ik.
1: Ja. Ja.
0: En dat is? Ik kan niet zien. Davy.
1: Oh, sorry. Ik moet weer naar boven te scrollen.
0: Help me.
1: Oh, kut. In de kant.
0: Yes. Ja. Life is what you make it. Talk, talk.

0: Yes. Dat was I Love Life van Bakermat featuring Rani. Davy, ik moet even wat rectificeren.
1: Oh.
0: Ja. Komt-ie?
1: Ja.
0: Ik weet niet of dat...
1: Als je wil.
0: Daar was het. Ja. Ik kreeg een boos berichtje vanuit Harlingen, vanuit mijn moeder. Oei. Nou, niet per se boos berichtje hoor, maar ze zei, de mussen vallen hier van het dak. Ik had gezegd dat daar 22 graden was, maar het is daar 28 graden. Sorry, mam. Ik pest haar altijd met dat het hier warmer is namelijk. Dus ik ga er eigenlijk altijd vanuit dat 10 graden koeler is daar, maar het viel dit keer mee.
1: Dus ze zeggen meestal het zonnige zuiden.
0: Het zonnige zuiden, ja, maar dat is ook wel zeker zo, ja.
1: Ja, maar hier valt ook meer regen, heb ik het idee.
0: Dat weet ik niet. Is dat zo?
1: Ik heb af en toe het gevoel van wel.
0: Dat durf ik niet te zeggen eigenlijk. Ik weet wel dat het in het noorden, of eigenlijk waar mijn ouders wonen, altijd hard waait. Maar het is ook aan zee, dus het zal overal aan zee wel zijn. Ja,
1: hier heb je nog boompjes en
0: dergelijke. Ja. Oké, nou dat was eigenlijk het eerste uur alweer, hè?
1: Ja, bijna wel.
0: We gaan er snel doorheen. Zo voelt het in ieder geval voor mij. Ik heb het naar mijn zin. Heb jij het naar je zin, Davy?
1: Ik heb het ook naar mijn zin.
0: Top. Wij gaan het uur uit met Only Wanna Be With You van Hoodie en The Blowfish. En wij zien jullie zometeen weer. Of ja, jullie horen ons zometeen weer.
1: Ja, als jullie blijven luisteren, zou ik maar
0: zeggen. Sowieso. Tot straks. Doei.

0: Entertainment.
1: Aaron D. On Air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 4 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluidt is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Aaron Dionne.

0: is het tweede uur van R&D On Air.
1: Ja, dan zonder Aaron.
2: Ja, zonder Aaron inderdaad. Ik vind het wel heel opvallend overigens dat op het moment als ik hier met Aaron zit, dat ik dat altijd zelf moet zeggen, omdat die jingle nooit kunnen vinden. En als Aaron er niet is, dat in één keer de jingle is met Aaron en Dirk. Dus ik ga eens even achteraan waar dat nou precies aan ligt. Want ik vind het heel, heel frappant.
1: Ja, ik heb gehoord dat er nieuwe jingles aankomen.
2: Oh, echt waar? Oh, dat is wel leuk.
1: Dus, maar ik weet nog niet 100% zeker.
2: Nou, oké. Maar goed, voor iedereen die net is begonnen met luisteren. Hi, wij zijn Dirk en Davy. Yes. Wij nemen het even over voor Aaron. Aaron is op vakantie, maar 26 juni is hij weer helemaal terug.
1: Ja.
2: Dus wij geven onze twister even aan dit komende uur.
1: Ik probeer Aaron nog te vinden, maar mijn laptop heeft het ook warm.
2: Je probeert Aaron te vinden? Ja. Die zit ergens in Frankrijk, hoor.
1: Ja. Het lijkt wel dat hier de halve studio... Okay. Ik had net al een knopje die niet werkt, maar
2: dat
1: hij
2: geluid
1: wil niet.
2: Wat je hoorde was Davy die tegen zijn laptop aan het slaan was. Voor het geval je het afvroeg. Maar ja, oké. Okay. Top. Ja, wij gaan het uur openen met onze eigen vakantieganger natuurlijk weer. Volgens mij vind ik het heel erg leuk dat wij dit doen nu hij niet is. Dat we dit zeg maar ongegeneerd al zijn platen gaan draaien. Nou, niet allemaal hoor. Maar in ieder geval, we gaan het uur beginnen met... Wil jij hem afkondigen eigenlijk?
1: Zou die überhaupt luisteren?
2: Volgens mij luistert hij terug. Want hij wil altijd even luisteren hoe het gegaan is.
1: Oh, dus als we het verbruien...
2: Als we het verbruien?
1: Als we het verbruien, dan hoort hij dat.
2: Oh, ja, waarschijnlijk wel, ja.
1: Oh.
2: Ja. Maar goed.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Ja, dan gaan we even terugdenken naar volgens mij al een jaartje geleden.
2: Anderhalf, denk ik, ja.
1: Anderhalf?
2: Ja,
1: toen hebben wij nog in de videoclip gespeeld.
2: Heb jij hebt niet in Flashback gespeeld, volgens mij. Jij hebt in Friends gespeeld.
1: Klopt.
2: Ja.
1: Klopt. Ik heb twee... Die nieuwe heb ik niet in gespeeld.
2: Nee, ook niet. Nee. Nee, die moet ook nog komen. Dus,
1: Ja, de video... Ik zie wel wat teasers voorbij komen.
2: Ja, volgens mij lanceert hij hem ook 26 juni, overigens. Niet de clip, maar het nummer.
1: Mm-hmm.
2: Als ik me niet vergis. Maar goed, dat gaat Aaron waarschijnlijk volgende week wel corrigeren als het niet zo is.
1: Ja.
2: Volgende week is het al 26. Dus als er volgende week een nieuw nummer van Aaron is, dan bij deze.
1: Ja, dan.
2: En de clip komt dan later, dus ik ben heel benieuwd.
1: Nou,
2: maar goed, wij gaan luisteren naar de Flashback van Aaron D.

0: Ik word gillend gek. Ah.
1: Nou, bij deze. Dat was onze...
2: Fakie, dat is ook los.
1: Onze originele host, Aaron, die zit... overigens, nog een rectificatie. Hij zit in België op het moment.
2: Ja. Ik zag dus, ergens in Brussel, volgens mij.
1: Ja, volgens mij heeft hij een optreden vanavond in Brussel, als ik me niet vergis. Dus
2: hij combineert zijn vakantie met een klus?
1: Volgens mij wel, ja. Maar ja, goed, als je toch van Frankrijk terug naar huis rijdt, dan
2: ja, dat is ook
1: wel
2: mooi meegenomen. Ja, ja, oké.
1: Ja, dus bij deze mocht je nog bij een... optreden willen zijn van Aaron, dan moet je zoeken waar dat is in Brussel.
2: Ja, precies.
1: Of is dat morgen? Ik heb geen idee, joh. Maar goed.
2: Misschien dat we het dadelijk via de groepsapp doorkrijgen.
1: Yes, yes. Wij gaan door met de Interactive Power Chart. Hè?
2: Yes.
1: De Interactive Power Chart wordt mede samengesteld aan de hand van stemmen van het luisterend publiek. Jullie dus. Stem ook mee en help de lijst samenstellen. Stemmen doe je door middel van artiest plus titel te mailen naar aarondeonair@ditishelmond.nl of een DM, een direct message, naar @AaronDCrew op Instagram of X, denk ik. Als ik me niet vergis.
2: Heeft hij een Twitter?
1: X, misschien. Denk het. Ik weet het niet. Het zal wel.
2: Volgens mij niet. Volgens mij is het alleen Facebook en Instagram.
1: Oké. Ja.
2: Denk ik.
1: Nou, in ieder geval...
2: Ja. Dan kunnen we beter volgende week even navragen.
1: Geen X dus. op Instagram. De hitlijst wordt wekelijks gepubliceerd op de Facebookpagina facebook.com/AaronDeonAir. Dus heb je nou echt een nummer dat je denkt, oh, die moet erin? Artiest plus titel naar AaronDeonAir@ditishelmond.nl of een DM'tje naar AaronDCrew. @AaronDCrew op Instagram. Ja. Ik durf nu niks meer te zeggen.
2: Ja, nou, ik ben meer een kijker van, heb ik nu wel alles goed erin gezet?
1: Voor zover ik zie, is de eerste die klopt. Dus dat... Zullen we maar gewoon aftrappen?
2: Ja, de Interactive Power Chart.
1: Yes. 10.

0: voor alle Swifties out there. Dit was Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Ben jij een Swiftie?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Vind je het een leuk nummer? Of?
1: Het is anders dan andere nummers.
0: Ja.
1: Ja, leuk, leuk. Ja. Het is leuk te luisteren.
0: Ja.
1: Als ik bijvoorbeeld ergens in een cafeetje zit of zo, prima.
0: Ja.
1: Maar ik zou niet naar een Taylor Swift concert toe gaan.
0: Die zijn ook heel duur. Maar ik, nou, weet je, als ik ooit een keer zou kunnen... En het is niet zo verrekt als duur, dan zou ik het nog best wel doen eigenlijk.
1: Snap ik.
0: En dan vond ik haar vorige nummer wel leuker, moet ik zeggen hoor. Dat was Ophelia. Hoe heet die ook weer?
1: Ja, maar die wordt ook weer helemaal grijs gedraaid, hè?
0: Ja, ja, want het komt ook wel omdat het een goed nummer was natuurlijk. Oh, de Fate of Ophelia, dat was hem. Moest even verzoeken. Voordat ik het weer verkeerd zeg. Ik werd ook weer op mijn vingers getikt door Aaron. Die was even aan het meeluisteren. Ik zei iets verkeerd in het vorige uur. Ja. Gaan we weer. Yes. Maar goed, hè. Dus bij deze, het was I Can Dream About You van Dan Hartman. Maar dat was in het vorige uur. Dus voor iedereen die nu luistert, we zijn bezig met de Interactive Power Chart. En we gaan lekker door met de nummer 9.
2: 9.
1: Is Harry.
0: Harry.

0: Yes. Dance No More van Harry Styles.
1: Ben jij daar geweest?
0: Nee, nee. Jij wel?
2: Nee. Nee.
0: Ik dacht niet, komt hier een clue, jongen.
1: Ik vind Harry... Harry. Ik vind hem wel een leuke artiest.
0: Ja.
1: Maar ik zou echt niet €400 voor een kaartje uit gaan geven.
0: Waar
1: je dan tegen een podium aan staat te sturen, staren, kijken.
0: Je weet niet. Als je, ja, weet je, sommige mensen zou ik echt wel heel veel... Zoals Lady Gaga zou ik echt wel wat voor willen neerleggen, hoor.
1: Ja, ik heb Pink heb ik wel gezien in de arena.
0: Ja, ik ook.
1: Maar we kwamen eigenlijk voor het voorprogramma.
0: Dat meen je?
1: Ja, voor de script.
0: Oh ja, die stonden daartoe ook. Nou ja, nee, ja, ik vond het leuk dat ze er waren, maar ik ging echt voor Pink.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, ja, voor ons was het eigenlijk meer... Ja, mijn broer en ik hebben een beetje de traditie gepakt... van als de script komt, dan gaan we daar naartoe.
0: Oké.
1: Okay. Dus ook als ze in het voorprogramma staan, dan gaan we daar naartoe. Dat is een keer... Een paar jaar geleden is dat toen een keer op Pinkpop voorgekomen. Toen stonden we vooraan.
0: Yeah.
1: En we hadden echt iets van, wat de heck gaat hier? Wat gebeurt hier?
0: Yeah.
1: Echt gewoon heel tof. En sindsdien hebben we eigenlijk gewoon de traditie... Als de script komt, dan...
0: Welke tour was dat van haar? Was dat haar Trustfall tour dan of zo? Ja, je weet je natuurlijk niet, want je was niet eens voor haar.
1: Maar ik weet dat ze uit zo'n gigantische mond uit het dak kwam.
0: Ja. Doet dat altijd met trapezes en dat soort dingen. Dat is echt geweldig. Ja, geweldig.
1: Ze is bijna acrobatist.
0: Ja, inderdaad. Ik zag een keer een filmpje van haar dat ze gewoon op de grond lag en dat iemand op haar stond. En dat ze ook gewoon nog zuiver kon zingen. Dat ik denk, wauw.
1: Dan heb je een kracht in je
0: lijf. Ja, die heeft echt, Maar goed. Yes, Interactive Power Chart. Wij gaan door met de nummer 8.
1: Zullen we eerst de promo doen?
0: Ja.
3: Elke eerste vrijdag van de maand.
4: R&D On Air XL.
3: Met artiesten in de studio.

0: Ja, dat was nummer 7, Mr. Know-It-All, Teddy Swims. En daarvoor hadden we nummer 8, Material Lover van Sienna Spyro. Ja, we zijn bezig met de Interactive Power Chart. Mocht je iets denken van, hé, die wil ik eigenlijk in de Power Chart hebben, vergeet dan niet een berichtje te sturen naar arondonr@ditishelmond.nl met de artiest en de titel. Of een DM'tje via @arondcrew. Bij deze. Wij gaan snel door, denk ik. Hè? Of wilde jij nog iets kwijt?
1: Ja, via Instagram of...
0: Ja, ik durf niet
1: Facebook.
0: Meer. Ja, Instagram en Facebook.
1: Want dat staat ook op mijn blaadje. Of ja, het soort van blaadje hier.
0: Oh ja, dat feestelijke ding wat hij gemaakt heeft. Ja, inderdaad.
1: Heerlijk. Heel veel. Het is bijna carnaval eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk
1: het
0: wel.
1: Het is rood, geel, groen met glitter, spikkels en...
0: Ja, even voor de algemene duidelijkheid. Voordat wij beginnen aan zo'n show, heeft Aaron wel de lijst natuurlijk zelf samengesteld met jullie input. Die krijgen wij dan, want wij hebben geen toegang tot al dat soort dingen.
1: Nee.
0: Maar die heeft hem nu wel heel carnavalesk en met glitter en à la Aaron opgemaakt. Dus we zijn heel blij met deze... Ja.
1: En wat staat er eigenlijk? Welkom bij de Aaron D en Anders. Dat staat heel klein.
0: Ja.
1: Heel
0: maar, klein. Dat heb ik gedaan aan het begin.
1: Oh ja.
0: Ja, zeker.
1: Oh, ja.
0: Dat is de melding dat Aaron er niet is nu en dat wij er zijn.
1: Ja, maar dat weet... Ja, oké.
0: Bij deze.
1: Ja.
0: Wij gaan lekker door met de Interactive Power Chart.
2: 6.

0: Sad Girls, Bibi Rexha en David Guetta. Ik zeg altijd David Guetta, maar het komt omdat hij Frans is.
1: Wie wie?
0: Ja, wie wie. Maar het is, ja, ik moet David Guetta zeggen, geloof ik.
1: Ja.
0: Ja, ja, prima.
1: Ja,
0: prima.
1: Precies.
0: De volgende, dat is, ik ga het alvast bekendmaken, dat is een van de artiesten, toch? Tijdens ja. Dit is Helmond Live. Dus hij gaat waarschijnlijk de hele tent weer over zijn, op de kop zetten.
1: Ja, precies.
0: Op stelte zetten.
1: Met zakdoekjes zwaaien.
0: Ja, was heerlijk de vorige keer. Ja. Was echt superleuk. Ja. Maar goed, yes, wij gaan luisteren naar nummer 5. Thiago da Silva met Pancha Semperar. Parar.
1: Ik dacht, Jason kon het beter uitspreken.
0: Panca? Pancha. Pancha.
1: Padanza?
0: Dansa Semperar. Dansa Semperar.
1: Vorige week is trouwens ook zijn van dit nummer de videoclip uitgekomen.
0: Oh, ik ga eens even kijken.
1: Ja. 5.

0: Heerlijk. Ik krijg meteen een zomerstemming van. Wat jij?
1: Ja, sowieso. Zullen we anders na de Interactive Power Charge wat leuke zomerhitjes erin gooien?
0: Ik vind dat een heel goed idee.
1: Of zomerachtige nummers.
0: Ja, ik vind dat een heel goed idee. Laten we dat doen.
1: Ja, gaan we door.
0: Met nummer 4.
1: Moet ik wel de goede player openzetten.
0: Ja. 4.

0: something I want to talk about.
1: Ik vind deze leuker dan de andere die ze recent heeft uitgebracht, als ik heel eerlijk ben. Maar dit was Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. En daarvoor hadden we Risk It All van Bruno Mars.
2: Hoe vaak zal ze eigenlijk hun eigen naam zeggen in deze plaat?
1: Ik heb het niet geteld, maar nee. Ik weet wel dat ze elkaar aanspreken ongeveer drie keer of zo, toch? 2-3 keer?
2: Oh, zo goed heb ik niet geluisterd.
1: In het begin en aan het eind en misschien ergens in het midden, maar dat weet ik even niet.
2: Ja, ze noemen wel iedere keer elkaars namen.
1: Ja, inderdaad. Maar goed, wij gaan lekker door met een van mijn favoriete artiesten van het moment. Is Alex Warren met Fever Dream.
2: Hij is ook heel tof.
3: 2.

0: Zal hij naar Nederland toe komen een keer?
1: Hij is met Pasen is hier geweest. Afgelopen Pasen.
0: Shit,
1: gemist. Dus je hebt hem gemist.
0: Ja, ja, precies.
1: Ja, ik kon helaas niet meer kaartjes krijgen op het eind. Dus ik dacht, ah shit. Maar hè, ja.
0: Paradiso volgens mij?
1: Nee, het, voor mij was het de Ziggo Dome.
0: Ziggo?
1: Ja. Hm. Ja. Hij had twee voorstellingen volgens mij. Zondag en de maandag.
0: Doet hij goed?
1: Ja. Ja. Ja. Maar goed, hij heeft voor mij 28 augustus komt zijn nieuwe album uit. Dus dan zal hij daarna nog wel een keer komen.
0: Ja, volgend jaar Pasen.
1: Ja, zoiets, ja. Ik zal er even doorheen in vogelvlucht. De Interactive Power Chart. Op nummer 10, Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Op nummer 9, Harry Styles met Dance No More. Op nummer 8, Sienna Spyro met Material Lover. Op nummer 7, Teddy Swims met Mr. Know-It-All. En op nummer 6, Bebe Rexha en David Guetta met Sad Girls. Op nummer 5, Thiago da Silva, Dansa Sem Parar. Wat hoor ik nou op de achtergrond, joh? Oké, ja.
0: Ik heb gewoon iets uit mijn laptop getrokken. Ik dacht van, ja, dan is het niet zo stil op de achtergrond.
1: Nee, dat snap ik helemaal goed. Op nummer 4, Bruno Mars, Risk It All. En op nummer 3, Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Life. Love, sorry, Bring Your Love. Op nummer 2, Alex Warren met Fever Dream. En op nummer 1, die gaat nu komen, dat is Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Let's go.
2: 1.

0: Boom.
1: Satisfy, Calvin Harris en Jazzy. Hoe is het met de iets korte afspeellijst nu, zeg maar?
2: Hij wordt steeds korter. Hoe langer dan we praten, hoe minder dat er gaat.
1: Zullen we meteen de zomer in?
2: Ja, dat doen we gelijk terug.
1: Let's go.
2: Ja, het regent nu niet.
1: Nee, maar dat willen we wel graag.
2: Ja.

0: Dance Dance the Summer.
1: Volgens mij heb ik het stuk gemaakt.
2: Volgens mij ook. Of is dat gewoon de versie die dit...
3: Ik denk dat dat ook de versie kan zijn.
1: Het is een remix versie.
2: Ja, maar dit... Oké.
1: Okay. Ga ik hem doorspoelen?
2: Wow. Dit is de hardcore versie, geloof ik. Davy, wat gebeurt er?
1: Ja.
2: Ja, gaan we?
1: Ja.
2: Oké, let's go.
1: Okay.
2: Summer's Magic.

0: Ja, ja, dat was Summer of Magic, of wat er van over was in ieder geval, van Playa heet die. En daarvoor hadden we Rain on Me van Lady Gaga en Ariana Grande. Ik heb eigenlijk een verzoekje voor hoe we er zo meteen uitgaan. Mag dat?
1: Ja.
0: Oké, dan doen we dat. Maar in ieder geval, Davy, dankjewel.
1: Ja, en Dirk, jij ook bedankt.
0: Ja, zeker.
1: Anders had ik hier alleen gezeten, want Jason die zit bij de... Mag ik dat eigenlijk wel zeggen?
0: Geen idee, hij zit ergens.
1: Iets met politie en dergelijke. Ach, nee. Moet hij iets met video en schermen en iets doen?
0: Hij zit ergens.
1: Ergens.
0: Heerlijk. Vond het leuk.
1: Ja.
0: Maar Aaron is weer terug op 26 juni. Dat is volgende week.
1: Ja.
0: Misschien met zijn nieuwe single. Dat zien we dan wel. En wij gaan eruit met een van mijn favoriete zomernummers. Let's go. Oya Lele van K3.
1: Ik kan niet zien of dat het de originals zijn, maar ik hoop van wel.
0: Komt wel goed.
1: Ja.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5:00.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Goedemorgen.
7: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond nieuws.
3: 6 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Goedemorgen.
8: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Back to my roots.
1: Back to my roots.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
5: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
4: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Goedemorgen.
8: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
10: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
10: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Back to my roots.

Zo, beste luisteraars, een heel prachtige goede avond. We hebben vandaag ook weer muziek van de jaren 70. En ik ben er bij je tot 8 uur. Na de hand. Teun Zenders, jawel.

0: Toby Brothers met Listen to the Music. Jawel. Nou, we gaan verder met deze plaat. Oh. Ja, hey, doe het even niet. Moment. Oh, ogenblikje. Even kijken.
1: Deze.

Ja, je hoorde David Exit met Gonna Be a Star. We gaan verder met deze ABBA Waterloo.

Ja, je hoorde First Class met Beats Baby. Ja, we gaan verder met deze, ook een hele mooie. Mutt met Tiger Feet.

0: zo. Beste luisteraars, we zijn er ook weer. Het is ook weer tijd om de knoppen over te geven aan 10 zenders.
1: Ja!
0: Ja, helemaal goed. Ik wens iedereen nog een hele fijne avond. Geniet lekker van het weer. Het wordt zeer, zeer warm. En ik ben er volgende week ben ik er weer. Hè. Wat mij betreft een fijn weekend en tot dan.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
2: Dit is weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
5: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
4: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond: kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: We gaan beginnen, Teun. Teun!
7: Ja, super. Ja, Gerrit, ik vind het lastig. Hoe doe je dat nou? Ik heb geoefend 2 weken lang. Super, ja.
6: Super.
7: Ja, ik vind dat lastig. Ik houd voortaan bij super, denk ik.
6: Oké.
7: Okay. Vind jij dat heel erg?
6: Nee, echt niet.
7: Gelukkig, gelukkig.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
8: This is the sound of Senders.
1: Met Teun Senders.
7: Ja, sommige mensen willen het allemaal wel, ja.
0: Je weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
7: Zoals Queen.
9: Leuk dat je luistert.

0: over 4.56 billion years ago, there was only silence. Then came the Big Bang, creating a world filled with sounds. Then, 130,000 years ago, humans discovered music. Now, we live in a world that's the opposite of silence.
1: This is a journey into sound.
0: The sound of senders.
2: Zo, goedenavond. Teun hier vanuit een heerlijk koele radiostudio. Ja, sorry, ik wilde je toch eventjes jaloers maken. Hey, Queen was dat net hier bij Dit is Helmond Radio. I want it all. Muziek om het nou niet bepaald koeler van te krijgen. Sorry daarvoor. Je luistert naar Helmonds muzikale omlijsting van de vrijdagavond. Tot een uurtje of 10 vlieg ik je hier om de oren. Met knijtergoeie muziek. En goede geluiden. Leuke ditjes, leuke datjes. Dat zei ik vroeger altijd op radio. Jaren geleden zei ik altijd leuke ditjes en datjes. Nou, laten we het daar dan maar bij houden. Leuke ditjes en datjes. En het begon al goed net. Zojuist om 8 uur in het NOS-journaal. Ik vind het toch altijd mooi als het woord zwoel in het NOS-journaal voorbij komt. Het woord zwoel weer heb ik net gehoord, beste mensen. Ik weet nog niet helemaal wat ik me bij erotisch weer voor moet stellen, maar ach, het kan alleen maar positief zijn, toch? Erotisch weer, sensueel weer vanavond. Bijzonder. Ik zal weer aan Joost straks even vragen wat daarmee bedoeld wordt. Kijk, waarschijnlijk een heel logisch antwoord. Had ik het waarschijnlijk zelf ook wel kunnen bedenken. Hey, goede muziek heb ik voor je. Natuurlijk, zoals je gewend bent. Straks komt Paul McCartney eraan. Ik heb Paula Abdul voor je. Ilse de Lange komt er ook nog aan. En deze vond ik leuk, had ik ook al even niet meer gehoord. Martin Garrix, samen met JRM. Ja, dat past toch wel op die vrijdagavond. Ook niet om het warm van te krijgen, maar wel leuk. Nou zei ik het verkeerd. Ook niet om het koel van te krijgen, wilde ik zeggen. Wel om het warm van te krijgen. Ja, dat was hem, denk ik.

0: Ilse de Lange was dat. En daarvoor nog Martin Garrix. En These Are The Times. En deze heette trouwens Next To Me. Ook wel goed om er even bij te vermelden. Je luistert naar de lokale omroep van Helmond. Wij vertellen je graag wat er gebeurt in deze stad. En zo op vrijdagavond is het ook wel de moeite waard om eventjes een klein beetje terug te kijken. Laten we de week eventjes achter het behang plakken. Door nog even één keer te herhalen wat er ook alweer is gebeurd.
1: Het hier te keer is niet normaal. Aan de kanaal.
2: Zeg, Teun, is er nog wat gebeurd in Helmond?
0: Nou, ja hoor. Helmond heeft zich wederom een weekje niet verveeld. Ik ook niet trouwens. Waar ik vorige week al moest omlopen naar de studio vanwege wegwerkzaamheden, moest ik vandaag nog net iets verder omlopen. Vanwege nog meer wegwerkzaamheden. Dus het valt te zeggen, Helmond is druk bezig. Onze stad timmert flink aan de weg. Ook met woningbouwplannen trouwens, want er komt ook een nieuw woongebied. En wel midden in de stad, zo werd deze week bekend. Tussen de Watermolenwal, de Marktstraat en de Matthijs van Meulenstraat zal het Marktkwartier gaan verrijzen. De 190 nieuwe woningen zullen overwegend in het betaalbare segment vallen. Nou, hou het in de gaten zou ik zeggen. En als je toch bezig bent met in de gaten houden, doe dat dan ook even met de flitspalen. Want jongens, het kan toch ook echt niet, hè? Ook deze week in het nieuws. Ruim 200.000 Brabanders op de bon geslingerd. Meeste overtredingen in Helmond. We staan er weer mooi op. Letterlijk en figuurlijk. Stelletje, wegpiraten ook. Jongen. Dat Helmond zich niet hoeft te vervelen, ja. Maar zo niet, hè. En dat geldt ook voor scooters trouwens. Een Helmondse agent zag afgelopen week een bijzondere scooter rijden in de stad. En wel eentje met een kentekenplaat waarop geschreven stond wijkagent. En dat is geen gebruikelijke kentekenplaat. De politie heeft deze persoon herkend, thuis bezocht en medegedeeld dat hij ook gewoon even had kunnen bellen als hij de aandacht van de wijkagent wilde hebben. Zit wel wat in natuurlijk. Maar wat er gebeurd is in Helmond, hè, maar wat toch echt wel het nieuws van de dag was vandaag, vond ik tenminste, dat was Harco. En Harco die werkt bij SMO, de Helmondse organisatie die zich inzet voor dakloze mensen. En hij trok er vandaag op uit met zijn volgepakte autootje, in de hitte, door stad en ommeland onderweg om daklozen op te zoeken en te voorzien van water, zonnebrand, fruit en een pet. En met 34 graden vandaag waren dat toch wel onmisbare middelen. Zeker als je geen dak boven je hoofd hebt. Zo zie je maar, sommige helden dragen een cape en sommige heten Harco.

0: Forever Your Girl. Paula Abdul bij Dit is Helmond Radio. Eigenlijk zegt zij hier, ik blijf altijd bij jou. En aangezien deze plaat uit 1989 komt, zou het best wel kunnen dat ze het ondertussen gewoon tegen Koos Alberts heeft, hè?
1: Blijf alsjeblieft altijd bij mij.
0: Ala, ala. Koos Alberts zingt eigenlijk gewoon de andere kant van de medaille. Blijf bij mij. Ja. Komt net als die ene van Paula Abdul uit 1989. Exact 47 jaar geleden stonden ze allebei in de top 40. Week 24 om precies te zijn van 1989. Och, wat een prachtige muziek, hè?
1: Oh. Houden van is niet te hoeven vragen.
0: Nou, genoeg. In het prachtige jaar 1989, het is lang voor mijn tijd, maar dat maakt niet uit. Stond er nog meer goede muziek in die top 40? Ik zal eens even kijken. Wat stond er nog meer in? Iets van Paul McCartney stond er ook tussen. Ken je deze nog?

0: In excess. Bij dit is Helmond Radio. Heer, er komt nog een klein stukje na trouwens. Dit komt nog. Komt allemaal vanzelf, hoef ik niks voor te doen. Dan lijkt hij afgelopen en dan komt dit nog. Ja, had je niet willen missen natuurlijk. Hey, je luistert naar Dit is Helmond Radio, de Sound of Zenders. En zoals elke vrijdagavond rond 8:30, kan dat maar één ding betekenen. Heb ik hier iemand aan de telefoon? Een hele goede avond, persoon aan de telefoon.
1: Een goedenavond.
0: Ja, dat kan natuurlijk maar één iemand zijn. Dat moet degene zijn die ons gaat verlossen van die vraag. Wat gaat het weer ons brengen dit weekend? Dat is Weerman Joost. Dag Weerman Joost.
1: Goedendag.
0: Hoe is het in de Weertoren van Mierlo?
1: Nou, ik ben goed aan het opletten natuurlijk. Want ja, er staat wel wat nodig te gebeuren natuurlijk. Ik zie al wat nader in de verte. Dus ja, het wordt misschien toch even oppassen vanavond en vannacht.
0: Oppassen vanavond en vannacht, oké.
1: Ja.
0: Oh, geldt dat ook om 10 uur al? Want dan moet ik gaan fietsen.
1: Ja, best grote kans dat nodig is, ja.
0: Oké, nou dan ga ik er niet al te veel woorden aan vuil maken, ook uit eigen belang. Dan ben ik eigenlijk wel erg benieuwd, Weerman Joost, wat het weer ons gaat brengen. Jij gaat ons bijpraten met het Weerman Joost weekendweerbericht. Bent u er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Nou, gaat u gang.
2: The Sound of Zenders presenteert...
3: Now here for you is the weather report.
2: Weerman Joost.
1: Juist, yes, nogmaals een goede avond, beste luisteraars. En welkom hier bij het weekendweerbericht bij de Sound of Zenders. We gaan weer eens even kijken naar het weer voor de komende dagen. En uiteraard beginnen we bij vanavond, want dat is wel belangrijk. Nou, zoals we zien is het nu nog droog. De zon die begint inmiddels al een beetje te vervagen, want dat komt door de schaduw van een hele grote onweersbui die boven Noord-Frankrijk is ontstaan en inmiddels al in België ligt. Die is inmiddels tot zulke hoogte gestegen dat die schaduw al bijna ons heeft bereikt. En daardoor is die zon nu al een beetje minder aan het worden. Maar goed, heet is het nog steeds. En we hebben nog steeds een hele hoge luchtvochtigheid. En ja, dat betekent dat een ideale voedingsbodem is voor zwaar onweer. Nou ja, zoals gezegd, vanuit Noord-Frankrijk en België nadert dat onweerscomplex inmiddels. En ja, het is nog even de vraag of dat inderdaad onze regio ook aan gaat doen. Maar ik heb natuurlijk de laatste weerdata bekeken en ook eens even vanuit mijn weertoren richting het Belgische gekeken. En ja, het ziet er toch naar uit dat de bui een beetje onze kant op beweegt. Dus ja, of die inderdaad gaat komen is de vraag. Maar de kans is toch best wel aardig groot. En ja, als dat dan gebeurt, ja, dan hebben we echt wel slecht weer te pakken. Want bij die buien, daar is al bekend dat daar veel regen bij voorkomt. Heel veel onweer. En ook best behoorlijk grote hagelstenen en ook zware windstoten. Wij zijn al bijgemeld. Ja, dus echt noodweer komt er dan aan als dat inderdaad zou gebeuren. Maar ja, het blijven onweersbuien, ze zijn onvoorspelbaar. Maar goed, u bent gewaarschuwd bij deze. De grootste kans daarop dat hij dus overtrekt ligt waarschijnlijk zo rond een uurtje of 10 à 11. En daarna wordt het rustiger, ziet het eruit. Nou, achter die buien, als die inderdaad overgetrokken zijn, dan klaart het op. En dan daalt de temperatuur naar een graadje of 20, dus best wel behoorlijk warm. Want ja, we zitten nou eenmaal in een behoorlijk warme periode en dat blijft ook zo. Nou draait zaterdag de wind wel naar het westen, maar goed, dat wil niet zeggen dat de temperatuur niet alsnog hoger uitkomt. Het wordt uiteindelijk morgen maar liefst een graadje of 31 of 32. En ja, ook weer hetzelfde weerbeeld. We zien veel zon met af en toe een paar wolkjes, maar goed. In de avond en nacht, dan is er nog steeds kans op onweersbuien. Maar goed, die kans is wel een beetje kleiner dan vandaag. Maar goed, er zou er zomaar weer eens eentje langs kunnen komen. Nou ja, de zondag dan. Ja, eigenlijk een herhaling van zitten. We zien weer zon. We zien weer wat sluierwolken. En nog steeds hoge temperaturen. Namelijk weer een graad of 32 bij een noordoostenwind dit keer. En dan is de kans op onweersbuien in de avond weer een tikkeltje groter. Nou, blijft dat dan zo? Jazeker. Ook de volgende week dan blijft dezelfde weersituatie zoals we die nu hebben in stand. Dus met een hoger drukgebied wat precies verkeerd ligt als je niet van hitte houdt. Want we krijgen nog steeds die aanvoer van hele hete lucht uit Spanje en omstreken. Nou ja, dat betekent dus dat de temperatuur elke dag rond de 30 graden uitkomt. En zelfs meer dan 35 graden is heel goed mogelijk. En ja, ook die kans op onweersbuien die blijft. Wordt wel een beetje kleiner, maar goed, er zijn dagen dat de kans wat groter is, bijvoorbeeld op dinsdag. Nou, daalt de temperatuur dan ook nog een keertje? Ja. op de woensdag. Dan daalt de temperatuur even kort. Want dan draait de wind heel, heel ver naar het noorden. Ja, dat is nou eenmaal een koelere hoek. Nou, komt die warme lucht dan terug? Jazeker. Want de dagen daarna, dan komt die warme lucht gewoon weer terug. En dan zien we ook weer veel zon. En ja, die hitte, die lijkt voorlopig toch wel zeker tot en met volgend weekend aan te houden. En ja, wat er daarna gebeurt, dat zullen we zien. Maar we krijgen in ieder geval dus te maken met een behoorlijk hete periode. En ja, voor nu even oppassen dat dus de onweersbuien hier niet verrassen.
0: Maar de kans dat onweersbuien ons echt verrassen is nu al een heel stuk kleiner geworden, hè, Herman Joost?
1: Dat is zeker waar. Maar goed. Ja, ze zijn onvoorspelbaar. Dus ja, een weerman kan alleen maar waarschuwen. En de mensen zelf, die moeten nog altijd even opletten. En vooral even naar buiten kijken of de radar bekijken. Hmm. En dan zijn ze, als het goed is, goed voorbereid.
0: Dat is mooi. Nou, maar goed, we hebben in elk geval netjes meegeschreven. Tenminste, ik heb netjes meegeschreven. Ik hoop dat dat voor heel Helmond zo geldt. Want het gaat alle kanten op, weerman Joost. En op zich, die hitte, die voelde ik wel aankomen.
1: Ja?
0: Het was niet zo'n verbazing. En op zich, dat het een beetje zou gaan stormen. Ja, dat hing ook al wel in de lucht. Verbaal
1: ja, ja.
0: En in de echte lucht.
1: Ja.
0: Maar dat het zo heftig kan worden. Dat het echt noodweer en zo. Ik denk, oh jee. Nou, dat wordt nog een ding. Maar ja. dat komt goed.
1: Ik zie beelden uit Frankrijk en België voorbij komen. Dat niet best, nee.
0: Ja,
1: daar zitten we niet op te wachten.
0: Ik zag ook beelden uit, hoe heet dat ook alweer? Dat is, hoe heet dat ook alweer? Ik zag beelden uit Nuenen.
1: Oh ja, dat was gisteren, ja.
0: Er was een boom gisteren, omgevallen.
1: Dat was al een voorproefje.
0: Oké, dus misschien dat er bomen om gaan vallen ook dit weekend in Helmond.
1: Zou kunnen. Huh. Ik hoop het niet, maar de kans is er, dus ja.
0: Dat is lastiger te voorspellen, hè?
1: Ja, maar goed. Huh. Ze zijn gewaarschuwd.
0: Dat is waar.
1: Ik heb mijn plicht vervuld.
0: Heb je hartstikke goed gedaan. Weerman Joost, wederom super... hartelijk bedankt. Wij gaan ons voorbereiden op een weekend en op dagen daarna... vol met insmeren met zonnebrand en paraplu's. Wat een hele rare combinatie is. Maar het zal wel nodig zijn, denk ik.
1: Zo is het. Ja.
0: Het is toch, maar er is ook wel kans op regenbogen. Moet het ook zien.
1: Ja. Nou ben ik wel benieuwd naar de plaat.
0: Ja, inderdaad. Je hebt groot gelijk. Ik zoek elke week een plaatje uit waarvan ik denk... goh, die past wel bij het weerbericht. Daarmee probeer ik eigenlijk de weersvoorspelling te voorspellen. Ik dacht, het wordt ongelooflijk superheet. Dus ik dacht aan die ene van Dua Lipa van een debuutalbum. Harder Than Hell.
1: Ja, dat wordt het zeker.
0: Nou, dan is die in elk geval toepasselijk. Weerman Joost, mag ik u hartelijk danken.
1: Ik heb het weer heel erg gedaan.

Wat een fijne muziek toch? Nog steeds geen muziek om vanaf te koelen. Ik kan absoluut niet dansen, maar als ik geen studio zou hebben waar ik zou moeten zitten in plaats van staan, dan zou ik ervan gaan dansen. Je hoorde Bobby Brown, Every Little Step bij Dit is Helmond Radio. Daarvoor nog zo eentje. Dua Lipa, Harder Than Hell. Ook bij Dit is Helmond Radio. Hey, Teun hier, je muzikale kassa-medewerker van de vrijdagavond met een lopende band vol goede muziek, durf ik toch wel te zeggen. Ik heb de lopende band alvast goed volgestouwd. Mocht jij zelf nou nog iets bij willen leggen, dan kan ik je aanraden om eventjes een mailtje te sturen. Het e-mailadres is teunsenders@ditishelmond.nl. Dat is teunsenders@ditishelmond.nl. Mocht je nou nog een verzoekje hebben en denken, joh, die moet hij toch ook nog eventjes draaien. Die mag er eventjes bij op de lopende band. En ja, weet je wat? Laat ik het telefoonnummer ook een keertje noemen. Doe ik bijna nooit. Maar je kan ook gewoon bellen naar de studio. Dat is 0492-55-3387. Mocht je eventjes met de studio contact willen hebben om een verzoekje aan te vragen of om wat dan ook zelf iets op de radio te roepen, kan ook. 0492-55-3387. Ik kan me voorstellen dat het een beetje spannend is.

0: heb goede muziek voor je. Geniet ervan.
1: Thank you for tuning in to the Sound of Senders.
2: Sending all the tunes. Stay tuned. Left, right, and center. This is the

Toch gaat het stiekem al snel, hoor. De verzoekjes die stromen al binnen, dus mocht je nog een plekje willen bemachtigen zometeen in het volgende uur van het radioprogramma, ben snel. Teun Sender zei, dit is helmond.nl, dat is het e-mailadres. Oh, ja, ben echt heel snel, want ik zie er nou weer een paar binnenkomen. Jongen.

0: Zo klinkt het tegenovergestelde van stilte.
1: The sound of cinders. The opposite of silence.

0: Shocker is dat. Bij Dit is Helmond Radio, je hoorde Dag en Douw. Daarvoor nog muziek van Status Quo, In the Army Now. In de Sound of Zenders, jouw vrijdagavondshow. Zometeen nog een heel uur lang dit radioprogramma op deze radiozender. Ik heb al een mooi lijstje verzoekjes binnen. En ik moet zeggen dat de playlist voor het volgende uur eigenlijk al best wel ramvol zit. Dus mocht je nou toch nog met een verzoekje komen, ja, dan mag. Laat hem nog steeds gewoon weten, hè, via teunzenders@ditishelmond.nl. Maar dat moet wel een hele goeie zijn. Want dan moet ik er een andere goede plaat voor uitgooien. Maar alle verzoekjes die al binnen waren, die zijn in elk geval veilig. Ik vind het altijd leuk om hoe heet dat? Ik gebruik altijd het woord grasduinen. Ik vind het altijd leuk om een beetje te grasduinen tussen oude jingles. Deze radiozender heette ooit in een ver verleden Stadsradio Helmond. En ik vond een leuke jingle uit de tijd van Stadsradio Helmond, die ik je toch even wil laten horen, maar die toch een beetje achterhaald is vandaag.
1: Meer warmte, meer gezelligheid. FM 107.2.
0: Ja, prachtig mooie jingle, maar ik weet niet of we vandaag nou heel veel meer warmte nodig hebben. Nou ja, onderling kan natuurlijk altijd. Maar warmte buiten? Nee, dat misschien niet. Meer gezelligheid kan altijd. Dat vind ik ook wel passen op die vrijdagavond. En ik had een liedje gevonden. Een liedje dat er heel erg bij past. Mocht je nou vaker naar het radioprogramma luisteren, dan denk je waarschijnlijk, gaat hij hem alweer draaien? Die heeft hij al vaker gedraaid. Maar mocht je hem nog niet kennen, dan zou ik hem kort inleiden. Het is een liedje, ik heb hem een heel aantal weken geleden ook al gedraaid. Maar ik weet niet, ik vond hem zo leuk. Het is een samenwerking van twee levende legendes. Herman van Veen samen met André van Duin. Misschien heb je hem helemaal gemist, kan. Nou, dan geniet ervan. Het is een oude klassieker van Herman van Veen. Die heeft hij in een nieuw jasje gestoken, samen met André van Duin. Twee hele bekende mensen van een beetje dezelfde tijd, die nooit eerder echt samengewerkt hebben. Het gaat over het liedje Zo Vrolijk. En ik word hier altijd, zoals de titel al zegt, zo ongelooflijk vrolijk van. En dat past toch wel op die vrijdagavond. Nou, geniet ervan.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een droom. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveld werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
5: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
4: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
6: This is the sound of Senders.
0: Met Teun Senders.
7: Ja, en met Bess Til, die is er ook bij.
0: Je weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
8: Wat zei je nou, Bert?
9: Haal die banaan nooit uit je oor.
8: Het spijt me, Bert, maar je moet het hele praat, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.

0: This is a journey into sound.
1: Elke vrijdagavond van 8 tot 10.
2: This is the sound of Senders.
3: Yes, welkom terug bij dit radioprogramma. Je luistert naar Dit is Helmond Radio. Net hoorde je muziek van Bastille. Joy was dat. Aan het begin van het tweede uurtje. Tweede en ook, oh, en ook alweer het laatste uurtje van vandaag. Dat is toch jammer. Over jammer gesproken. Ik miste net iets. Ja, ik miste toch een beetje het woord zwoel in het NOS-journaal. Net, ja, weet je, we krijgen hier elk uur het NOS-journaal te horen. Op deze radiozender. Toch ook een beetje het nieuws uit binnen- en buitenland volgen. Heel belangrijk natuurlijk. Maar een uurtje geleden zei hij het nog. Het wordt zwoel weer. Maar ik vraag me toch af wat er dan in dat uurtje veranderd is. Dat het weer niet meer zwoel is. Ik zat net te wachten op zwoel weer. Jammer. Vandaag trouwens is het weer eens een bijzondere feestdag. Het is, ik weet niet, je hebt het vast niet meegekregen. Ik weet het ook pas sinds een paar minuutjes. Maar het is vandaag Wereld Drenteldag. Heeft niks met Drenthe te maken. Wel met drentelen. Ja, het is een werkwoord. Zeker. Een dag waarop we het gewoon rustig aan moeten doen. Niet zo haastig met z'n allen. Maar een keertje lekker drentelen. Of slenteren, zo je wil. Fijn, nou mag wel eens. En dan zeker op zo'n gloeiend hete dag als vandaag. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat je vandaag heel veel anders hebt gedaan dan drentelen. Toch? En ik moet zeggen, niet alleen het weer, maar ook de stad en de vrijdag lenen zich daar prima voor. Het is eigenlijk gewoon ideaal, drentelen met een extra excuus vandaag. Heerlijk.
4: Het is weer vrijdag, het is weer weekend, dus we gaan weer lekker dansen. Vrijdag, het is weer vrijdag.
3: En het is ook weer tijd voor verzoekjes, ja.

Dit programma zou dit programma niet zijn als er niet ook een verzoekje van mijn vader tussen zou zitten. En nou, die is er hoor, ook deze week. Mijn vader heeft er vast weer heel goed over nagedacht. Hij stuurde een appje en hij zei, draai maar die ene van Bluff. Het is een albumtrackje van ze. Misschien niet zo heel erg bekend, maar wel mooi. Op handen, zo heet hij. Geniet ervan.

0: Toch moet ik zeggen dat ik deze helemaal niet kende. Het was een verzoekje van mijn vader, Bluff, op handen bij Dit is Helmond Radio.
1: This is the sound of senders.
0: En daarvoor hoorde je I Remember Everything. Dat is muziek van Zach Bryan. Aangevraagd door Marieke, mijn vriendinnetje. En ik weet precies waarom. Dat is wel een grappig verhaal trouwens. Wij waren laatst in Eindhoven. Ergens in Eindhoven waren wij aanwezig. Druk aan het werk, iets met vleermuisonderzoek. Maakt verder niet zoveel uit. Maar wij zagen in één keer in de verte allemaal vuurwerk. En normaal gesproken zie je dat alleen maar met oud en nieuw. In Eindhoven komt het wel eens wat vaker voor, maar het was best wel gecontroleerd vuurwerk ineens en ook heel erg veel. En dat bleek vanaf het Philipsstadion te komen. En toen hebben we eens even opgezocht wat er dan aan de hand was. Daar bleek een concert bezig te zijn van Zach Bryan, van die meneer die je net hoorde. We waren helaas iets te ver weg verwijderd van het Philipsstadion om er daadwerkelijk iets van te kunnen horen. Het enige wat we echt meekregen, dat was dan toch het vuurwerk. Maar achteraf gezien blijkt dat een hartstikke leuk concert geweest te zijn. Toch een beetje jammer dat we zo dicht in de buurt waren, maar er niet waren. Want Zach Bryan is een goede artiest, singer-songwriter, countryzanger uit Amerika. Waar de meeste countryzangers vandaan komen. Niet heel erg onlogisch. Hij schijnt een supermooi concert gegeven te hebben. Maar we zijn te laat. Ja, het is al geweest. Nou, toch nog iets van meegekregen dan. In elk geval hebben we zijn muziek. Je hoorde hem net. Mijn vader heeft niet echt een verhaal meegestuurd. Geen idee waarom hij die plaat van Bluff heeft aangevraagd. Maar dan had ik nog een verzoekje binnen. En het is een verzoekje van Fleur. Ja, die hoort er natuurlijk ook een beetje bij. Hè? Ik bedoel, een uitzending Sound of Senders. Er zijn gewoon bepaalde mensen die een plaatje aanvragen. En die zijn vandaag ook weer allemaal van de partij. Dus dat is mooi. Fleur die stuurt een mailtje. Die zegt, als eerst, het is gelukt. Ik ben jaloers op de coole radiostudio waar je zit. Want hier zit ik in 26 graden te werken. Oh jee, toch een beetje medelijden, Fleur. Ze zegt, ze geeft nog een update over haar afstudeerportfolio. Ze zegt, die heb ik vandaag gehaald. Nou, gefeliciteerd. Ze had wel nog een andere herkansing openstaan, schrijft ze. Dus daar is ze nog even mee bezig. Nou, goed, we duimen met z'n allen. Ze zegt, als verzoekje zou je een van de nieuwe nummers van Miles Smith willen draaien. Van zijn gloednieuwe album My Mess, My Heart, My Life. Welke maakt me niet uit, schrijft ze, als het maar een van zijn nieuwste platen is. Nou, dan zegt ze nog groetjes en nog een fijne avond. Nou, groetjes terug. En nog een fijne avond. Dat komt goed uit, Fleur. Want ik had toevallig al eentje van Miles Smith in de playlist gezet. En die ik wel mooi vond van zijn nieuwe album, was deze. Die heet Heaven. Dus bij deze, daar komt hij aan.

0: De plek waar je nieuwe muziek ontdekt. Dus dit is Helmond Radio. Twee nieuwe platen achter elkaar. Maal Smith hoorde je Heaven, gevolgd door Beautiful Something. En dat is de nieuwe van Shepherd. Helemaal uit Australië. Helemaal deze kant op gekomen. Mooie muziek, vind ik tenminste. Hey, je luistert naar de lokale omroep van Helmond. Natuurlijk ontdek je hier nieuwe muziek, maar je ontdekt hier ook wat er in Helmond gebeurt. Daar zijn wij goed in. Vind ik tenminste. Maar het is ook wel eens leuk om een keertje iets verder te kijken. Om eens te kijken wat er verder nog allemaal in de wereld gebeurt. En daar heb ik heel toevallig een heel leuk rubriekje voor.
1: The Sound of Senders presenteert...
2: Nieuws uit...
0: Sint Helena. Radio Nieuwsdienst verzorgd door The Sound of Senders. De ongeveer 194 jaar oude schildpad Jonathan is opgenomen als icoon in een lijst van Guinness World Records. Het dier leeft op het eiland Sint Helena in de Atlantische Oceaan. De schildpad, die werd geboren rond 1832, is het oudste bekende landdier, meldt Guinness, tevens een biermerk, maar dat terzijde. Daarmee is de schildpad dus ouder dan, nou ja, zo'n beetje de wereld zoals wij hem kennen vandaag de dag. Ouder dan iedereen die wij kennen, ouder dan, ja, de meeste levende wezens. Gewoon ongelooflijk oud, onvoorstelbaar oud. Het eiland trouwens, Sint Helena, is ook de plek waar Napoleon Bonaparte naartoe werd verbannen. En waar hij uiteindelijk ook overleed. Nou, rijst natuurlijk de vraag, hebben die twee elkaar gekend? Nou, helaas niet, want Napoleon overleed op het eiland in 1821. 11 jaar voordat deze schildpad vermoedelijk geboren werd. Weten we ook niet helemaal zeker, rond 1832. Maar ja, goed, 11 jaar is best wel ruim. Dus waarschijnlijk hebben ze elkaar niet gekend. Maar mogelijk is deze schildpad dus maar één hand, nou ja, twee handdrukken dan, maar twee handdrukken verwijderd geweest van Napoleon. Ik bedoel, ik weet niet of een van die ouders van die schildpadden Napoleon gekend heeft, maar dat is dan natuurlijk toch wel extra bijzonder. En daar hoor je niemand over, dat vind ik dan weer raar. Nou, bij deze is het toch even gezegd.
3: Het nieuws van alle kanten.
1: With the

0: Misschien heb je deze ook al een paar jaar niet meer op de radio gehoord. Je hoorde de Chainsmokers samen met Bebe Rexha en Call You Mine. Het was een hitje een tijdje. We gaan van jonge muziek, relatief jonge muziek, naar wat oudere muziek en... Oh, zo. Ik schrik even, de telefoon raad. Sorry, de telefoon raad. Daar gaan we even... Even kijken hoor. Ik weet niet eens hoe ik hem op moet nemen. Even kijken, goedenavond met de radio.
1: Goedenavond, Sanders.
0: Goedenavond, Pieter Jan. Dat is even geleden dat ik jou voor laatst heb gesproken.
1: Ja, dat is even geleden, Sanders. Met Pieter Jan.
0: Ja, dat had ik door. Pieter Jan, zeg het eens.
1: Ik wou even vragen.
0: Ja.
1: Je klinkt een beetje moe.
0: Oh.
1: Dus ga jij ook nog met vakantie, Sanders?
0: Dat vind ik een hele directe vraag, Pieter Jan. Maar ja, toevallig. Het is eigenlijk wel goed dat je het vraagt. Ik had het nog niet gezegd, maar ik ga...
1: Ik wil ook even opschrijven. Hè?
0: Ja.
1: Want ik wou even weten, want ik luister elke week. Ja.
0: Dat is fijn.
1: Ik wou even weten wanneer... Schatje!
2: Hoi!
0: Zo.
1: Schrijf even op wanneer die Sanders met vakantie gaat.
2: Hè? Ik kan niet schrijven!
1: Oh.
0: Dat is niet handig. Pieter Jan, anders schrijf je het zelf even op.
1: Ik ook niet. Nou, dat maakt verder niet uit, maar wanneer ga je met vakantie, Sanders? Dan weten wij dat.
0: Dan zal ik bij deze dan maar even op de radio zeggen. Heel juli en heel augustus is er geen The Sound of Sanders. Dus dat bij deze.
1: Maar dat is al best wel snel, hè?
0: Ja, dat wil zeggen volgende week nog. En daarna is het zomerstop. Dus dat is eigenlijk goed uitvraagd, want dan bij deze...
1: Ja, ik ga ook nog met vakantie, goed uitvraagd.
0: Oh ja, sorry.
1: Wij gaan naar... Schatje, weet je nou?
2: Charlotte!
0: Zo.
1: Dat klopt, hè. We gaan naar een heel mooi, zijn een mooi stadje te zijn, ja.
0: Wacht even.
1: Iets ten noorden van Parijs, in Frankrijk.
0: Zijn nou Charleroi, want dat ligt niet in Frankrijk, maar in België. Maar dat maakt verder niet uit. Maar...
1: Schatje, die Sanders, ja, die zegt dat Charleroi dingen niet in Frankrijk ligt.
2: Echt niet waar, dat ligt gewoon in Frankrijk, dan spreken ze Frans.
0: Ja, dat spreken ze wel Frans, maar dat is een... Ja, ik hoor het.
1: Maar, Sanders, ik ga er vandoor.
0: Ja.
1: Fijne vakantie en...
0: Dankjewel, jij ook.
1: Ik spreek jou nog wel,
0: Ja, we spreken elkaar vast wel in september. En dan nog heel lang en heel vaak. En, dag Pieter Jan. Hey, maar trouwens, wel leuk om jou weer... Oh. Heeft al opgehangen. Nou ja, bij deze. Muziek van Roxette voor je en The Look.

The Look, Roxette, gevolgd op 5 Seconds of Summer en Easier. Je luistert naar Dit is Helmond Radio op je vrijdagavond. Ach ja, misschien toch wel goed om het nog eventjes te herhalen voor in de agenda. Het is heel goed dat Pieter Jan eventjes belde net, want ik was het zelf weer bijna vergeten. Bijna vergeten om eventjes te vermelden dat dit radioprogramma een zomerstopje gaat hebben binnenkort. Mocht je het net een beetje half gemist hebben. Omdat je afgeleid raakt door iemand die dacht dat Charleroi een hele mooie vakantiebestemming is. Dit radioprogramma gaat er deze zomer een klein beetje tussenuit. Dat geldt wel voor meer radioprogramma's op deze zender. Volg daarvoor gewoon de programmering op ditishelmond.nl. Dan kom je er precies achter wanneer je favoriete programma er wel en niet is. Maar voor dit programma geldt dus dat er 2 maandjes tussenuit vallen. Dat zijn de maandjes juli en augustus. En dat wil dan automatisch zeggen dat er volgende week nog een uitzending is van de Sound of Zenders. En daarna is het pas weer in september. En dat duurt eventjes. Maar ja, het heeft allemaal te maken met zomerplannen. Hè? Iets met een wereldkampioenschap eenwieleren. Daar ga ik naartoe, vind ik leuk. Ga ik je niet heel veel mee vervelen. Niet iedereen vindt dat even interessant om te horen, denk ik. Maar goed, het klinkt wel als een hele goede reden, toch? En iets met familieleden die zeggen, goh, ga je mee op vakantie? Ja, dat is goed. En dan zit een zomervakantie vol. Weet hoe het gaat. Zo snel gaat dat. Dus dat is mijn reden. Ik hoop dat het voldoende is. Schrijf het even in je agenda, mocht je het willen weten. Dan en dan is het programma dan niet. En voor de rest wel. Heel makkelijk eigenlijk. Hey, het is vrijdagavond. Het is net 21:50 geweest. En ik geef het nog een kleine 20 minuutjes. Niet alleen het radioprogramma, maar ook iets anders. Ik zie dat het buiten al een beetje schemerig aan het worden is. De zon is al wat weggezakt achter de wolken. Het begint al wat donkerder te worden. En dat wil zeggen dat er zometeen iets gaat gebeuren. Zometeen komen namelijk de vleermuizen weer tevoorschijn. Is leuk als je erop let, dan zie je het. Als je er niet op let, dan heb je het niet door. Dan denk je in je ooghoek een vogel te zien. Maar ga er eens op letten. Is toch leuk om een keertje te doen. Mocht je niks te doen hebben. Daar had ik een toepasselijk plaatje bij trouwens. Die ene van Kensington gaat er ook over. Bats. Go!

0: Crowded House, Into Temptation, bij Dit is Helmond Radio. Terwijl de laatste 10 minuutjes van de Sound of Sanders van vandaag weer zijn ingegaan. En dat gaat de tijd toch ongelooflijk snel. Ik had nog een hele leuke jingle voor je.
1: Een heel fijn weekend, rust eens lekker uit. Een heel fijn weekend.
2: Omroep Helmond.
3: Altijd dichtbij.
0: Ja, twee jingles uit een lang vervlogen tijdperk. In eerste instantie eentje van Radio Veronica, de zeezender, lang geleden. Och, en die andere is ook al lang geleden, dat deze zender nog Omroep Helmond heette. Jongen, jongen, 5,5 jaar geleden? Zoiets? Nee, dat is niet waar. Is dat al zo lang geleden? Nee, dat kan haast niet. Nee, volgens mij wel. Jongen, jongen, we gaan de tijd toch ongelooflijk snel. En dat geldt ook voor dit radioprogramma, want voor vanavond zit het er alweer bijna op. Het was me een waar genoegen. En een eer om je bij me te hebben vanavond. En om je muzikale behang te mogen zijn op deze prachtige avond. Die misschien nog in een storm gaat eindigen. Het is niet helemaal bekend, maar ik hoorde iets van Weerman Joost. En ja, die wist ook niet helemaal zeker, maar ik moest oppassen met terug naar huis fietsen. Dus ik denk dat ik maar gewoon zo snel mogelijk vertrek nu. De laatste twee plaatjes zijn van het huis vandaag. Ik vertrek alvast. Dat lijkt me nou zo'n goed idee. Ja, misschien toch nog een beetje kans om het droog te houden. Inderdaad. Ik heb nog twee prachtig mooie plaatjes voor je. Om dit gedeelte van de avond met je af te sluiten. Ik dacht, iets van Bruce Springsteen kan natuurlijk niet ontbreken. Ik heb er eentje gevonden die je misschien niet zo vaak hoort. High Hopes, zo heet die. Niet te verwarren met die ene van Panic at the Disco. Deze klinkt echt wel anders. En dan hadden we nog Prince en de New Power Generation. En Seven, die komt er zo meteen ook nog voor je aan. Dat zijn de twee platen die vandaag dit radioprogramma afsluiten. Eigenlijk zeg ik dan heel erg leuk. Bruce Springsteen kan niet ontbreken. Modern Talking eigenlijk ook niet. Maar Modern Talking zit er deze week niet in, helaas. Dus die halen we volgende week weer in. Nou, volgens mij heb ik dan alles benoemd wat ik wilde benoemen. Dan rest mij vooral nog om je een fijn weekend te wensen. En dank voor het luisteren.
3: Het is tijd geworden om afscheid te nemen.
0: Ja, maar dat afscheid is tijdelijk, hè. Ik bedoel, de zomerstop komt eraan en die duurt even, dat is waar. Maar volgende week zijn we er gewoon nog. Dan proberen we het gewoon nog even een keertje. Ja, daarna pas weer in september. Maar nog niet zo ver kijken. Ik spreek je graag volgende week weer.
4: Luisteraars, dank voor het luisteren.
5: Thank you for listening to this.

0: ga u goed. En hoe dan ook.
1: If you put your mind to it, you can accomplish anything.
2: Zo, ik spring snel op de fiets.
3: Jongen, jongen.
2: Niet eens een paraplu bij me ook niet. Dat is ook niet handig natuurlijk.

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het aftakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
5: Io e l'Italia non imploriamo mai.
4: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Mixen.

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond. Mixen.

Mike Wilmer. Yeah.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen met Cor Jurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie...